Club Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Drie uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt. En ook weiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. Base.

Show. Blend. 5 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël 1000 huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Zes uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: just watch your body shine.
1: What, babe?
2: De ochtend is van jou en mij.
3: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
2: Muziek met inhoud.
3: Gesprekken die blijven hangen.
2: Zo begin je je dag met Cuba,
3: Veronica
2: en Jasmine.
3: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. Oh.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: show waar je nu naar luistert. The Morning Show met Cuba en Veronica. Goedemorgen, Veronica.
1: Goedemorgen. Het is ook vroeg voor jou, hè?
0: Ja, en heel Nederland is vrij op deze dag.
1: Ja, dus jij denkt, dan maakt het uit. Niemand let op.
0: Hey, we doen vandaag een show met heel veel muziek. Gewoon lekker, omdat we ons kunnen voorstellen dat je eigenlijk gewoon, als je vrij bent, daar zin in hebt.
1: Ja.
0: En aan de andere kant wil je misschien wat energie. Want als je nu al wakker bent, 7:10 op de donderdagochtend, dan is er een grote kans dat je wel aan de slag moet.
1: Oh, zeker weten.
0: Toch?
2: R&B Classic.
1: Ja, ik ga jullie even 23 jaar terug in de tijd meenemen. 14 mei 2003. Beyoncé die komt net uit de schaduw van Destiny's Child. Niet echt natuurlijk. Ze dropte Crazy in Love. En dat was eigenlijk haar allereerste echte solo set. En wat een move.
0: Wat een hit ook.
1: We wisten het namelijk allemaal al natuurlijk.
0: Dat het erin zat.
1: Dat zij de enige echte popdiva was. De nieuwste.
0: Ja.
1: We wisten dat ze heel veel talent had. We zagen het bij Destiny's Child al. Maar toen we Crazy in Love kregen, toen wisten we ook dat we nooit meer zonder een Beyoncé in de R&B en popwereld zouden zijn.
0: En dat deze twee samen waren.
1: En het bijzondere was inderdaad, Beyoncé en Jay-Z op die plaat.
0: Ja.
1: Ja, dat was, wisten we toen al dat dat een soort voorbode voor hun liefde was?
0: Ik heb rond die tijd Jay-Z geïnterviewd, de enige keer. En toen vroeg ik, en what's up with Beyoncé? En toen zei hij, we cool, we cool.
1: Ja.
0: Ik heb het interview 1000 keer teruggeluisterd. Maar we cool, we cool. Dus in die fase zaten ze.
1: Zij zeiden niks over hun liefde. Zij was natuurlijk best wel jong.
0: Ja.
1: En ze wilde eigenlijk vooral laten zien aan de wereld dat zij op zichzelf kon staan.
0: Ja.
1: Dus in de schaduw van Destiny Child en daarna in de schaduw van Jay-Z. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En dus konden we toen alleen maar speculeren en genieten van die chemistry op die plaat. En laten we even een momentje nemen voor die hoorn aan het begin van die track van Crazy in Love. Wat een beat. Als je hem hoort en je loopt een bepaalde ruimte in, dan denk je toch, I'm here. Ik ga nergens naartoe. Dit is Beyoncé.

0: Deze is van de Gap Band uit 1982. Outstanding op NPO Blend. Goedemorgen. Het is alweer 19 over 7 op je donderdagochtend. Hemelvaartsdag vandaag. Daar gaan we zo meteen ook het even over hebben. Van wat is dat nou ook alweer?
1: Ik ga je even een lesje, een bijbellesje geven.
0: Jij weet er
1: geven.
0: Veel meer van dan ik inderdaad. Dat merk ik wel. Ja, geef mij straks even een bijbellesje. Hey, we willen het heel even over iets anders hebben. Namelijk, ik heb het gevoel alsof ik in zo'n aflevering zit van Black Mirror. En dat is een specifieke aflevering waarin mensen verplicht reclames moeten kijken om zo punten te verdienen en zo dingen te kunnen doen in het leven. Dus zelfs rondom je bed heb je allemaal schermen.
1: Ja.
0: En ook als je dan niet naar die schermen kijkt, dan gaat je meter weer naar beneden, want dan doe je het niet goed. Dus je moet gefixeerd zijn. Waarom zeg ik dit allemaal?
1: Wow, ja.
0: Netflix komt volgend jaar met een abonnement dat goedkoper is, met reclame. Dus eigenlijk zijn we terug bij af. Want Videoland doet het al, Disney doet het al.
1: Ja.
0: Prime heeft wat reclames en biedt ook goedkopere abonnementen aan. Op een gegeven moment zijn we gewoon terug bij af, want zitten we gewoon weer tv te kijken.
1: Ja, en dat was juist het voor.
0: Zijn. Waarom zeg je dit allemaal?
1: Wow, ja.
0: Netflix komt volgend jaar met een abonnement dat goedkoper is, met reclame. Dus eigenlijk zijn we terug bij af. Want Videoland doet het al, Disney doet het al.
1: Ja.
0: Prime heeft wat reclames en biedt ook goedkopere abonnementen aan. Op een gegeven moment zijn we gewoon terug bij af, want zitten we gewoon weer tv te kijken.
1: Ja, en dat was juist het voordeel van inderdaad al die streamingdiensten.

0: om reclames te kijken.
1: Waar gaat dit naartoe?
0: En nu, ook voor ons werk, heb ik een abonnementje bij YouTube.
1: Ja.
0: Ik heb een groot abonnement bij Netflix waar mijn hele familie op zit. Want dan moest je weer extra familieaccounts gaan aanmaken en zo. Nou, ik heb ook nog Disney Prime. En natuurlijk Spotify. Met geen reclames betaal je ook voor.
1: Ja.
0: Nou, tikt wel aan zo.
1: Ja, en bij Spotify heb ik bijvoorbeeld als ik dan... Want daar betaal ik dan ook voor. Maar als ik dan nu een podcast luister, dan krijg ik alsnog reclames.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Zitten er toch reclames tussen?
1: Ja, assholes.
0: Oh, in die podcast natuurlijk.
1: Ja.
0: Die worden gesponsord.
1: Precies, dus dat is ook...
0: Maar dan kan je skippen. Je kan doorspoelen.
1: Ja, ik kan wel doorspoelen. Maar weet je, ik ben altijd wel iets aan het doen,
0: toch? En
1: meestal
0: ben je bezig, ja. Als je naar een podcast luistert, dan ben je iets aan het
1: voor
0: doen.
1: Voor ik het weet, zit ik al 30 seconden te luisteren naar die verschrikkelijke verzekeraar. Hey, maar weet je wat het mooie is?
0: Nu, bij de Avis.
1: Weet je wat
0: je,
1: Weet je wat zo fijn is? Je luistert nu naar Blend. En wij draaien alleen maar muziek. En we hebben geen reclame.
0: Geen reclame.
1: Hey.
0: Yay. De enige zender in Nederland, denk ik wel.
1: Godverdikkie, zeg.
0: Ja, wat lekker, hè?
1: Oh, man.
0: Ja.
1: Ja, maar jij bent dus een beetje bang voor de toekomst. Voor waar dit naartoe gaat.
0: Ja, ik denk wel van alles wordt nu gewoon betaald. Op Facebook ben ik die reclame ook al zat. En ben ik bijna bereid om daarvoor te betalen, om dat niet te zien.
1: Dat is toch erg?
0: Ja.
1: Ga je betalen voor Facebook?
0: Ja.
1: Nou, sorry hoor. Geef dat geld dan aan mij. Dat is echt weggegooid geld.
0: Maar soms zit ik dus eigenlijk... moet ik geen Facebook-filmpjes kijken? En moet ik dat op andere social media doen?
1: Ja, heb je daar geen zin in?
0: Dus eigenlijk moet ik gewoon Facebook laten en alleen houden voor de verjaardagen. Toch?
1: Ja.
0: Zo zag ik bijvoorbeeld dat Rafael Sadiq vandaag jarig is. Ja, ook een leuk om even te noemen.
1: Shout-out naar Facebook.
0: Ja, toch? Dat zie je door Facebook dan. Anders zou ik het niet weten. Die man komt gewoon uit 1966. Ik dacht echt dat hij veel jonger was.
1: Hij ziet er goed uit, inderdaad.
0: Ziet er goed uit, toch?
1: Ja.
0: Is gewoon 60 geworden vandaag.
1: Ja, nee, dat komt omdat hij uit een tijd komt dat hij niet zoveel reclames hoeft te kijken.
0: Dat is hem gewoon, inderdaad. Die is nog heel relaxed. Goed, dit is de Morning Show. Mocht je ook even je gal willen spuwen, dan kan dat via onze app. We hebben de NPO Luister-app en daarop kan je klikken op Blend en dan op berichtje en zo kan je ons bereiken. Zometeen Gimme the Light van Shana Paal en nu Drew Hill en Redman, die het afgelopen weekend hier was. Hij trad op bij het Rotterdam Hip Hop Festival in de Masilo. Hou die pitje.

0: wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: We gaan zo meteen bellen met een chefkok, hè?
0: Oh, niet zomaar een chefkok. Nee? Sterrenchefkok.
1: Michelinsterrenchefkok.
0: Een Michelinsterrenchefkok.
1: Wauw. Gaan we wel vertellen wie dat is? Of hoor je dat gewoon zo meteen in de morningshow?
0: Be my guest.
1: Naam Mariah Carey met Fantasy.

0: Maze met I Got Five On It in de Morning Show op NPO Blend. Ik wilde het heel even met je hebben over een van de grootste sterrenchefs van Nederland. Sunil Bahadur. Hij heeft de Nederlandse restaurantwereld opengegooid voor de Surinaams-Hindoestaanse smaken. En hij doet dat met 2 Michelinsterren. 2! In zijn restaurant Jam in Gemert. Sunil, goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Hoe is het?
0: Ja, goed. Al 30 jaar in het vak. En na die 30 jaar heb je nog steeds de passie vast weten te houden voor het koken.
1: Ja, zeker. Ja. Weet je, wat in je zit, dat vergaat niet, hè. En het is ook zo leuk altijd, smaken combineren en met de mensen omgaan, hospitality. Ja, ik vind het geweldig.
2: Oh, wat heerlijk dat je dat na al die jaren nog vast hebt weten te houden. Hey, maar Sunil, jij bent ook echt een pionier, hè, wat het koken betreft. Want Surinaamse specerijen, je kende Nederland eigenlijk nog helemaal niet in de sterrenrestaurants. En waar ik me dan over kan verbazen is, als je daar dan mee bezig bent, was Nederland daar dan klaar voor? Of voelde je misschien ook nog een bepaald soort weerstand?
1: Ja, absoluut. Kijk, ik heb altijd Frans klassiek gekookt en dat ging allemaal dat ging allemaal heel goed. Maar totdat ik mijn keuken veranderde vanuit de cultuur, vanuit de Surinaamse cultuur. Als je ziet hoeveel culturen in Suriname zijn. En iedereen heeft zijn eigen inbreng in qua eten. Begrijp je? Alle culturen. En het is zo mooi is dat om die samen te voegen. En dan heb ik het geluk dat ik ook westers opgevoed ben natuurlijk. Cultuur heb ik ook meegekregen. En dan samenvoegen. En dan krijg je een hele mooie 2 werelden. En dat is top. En het was natuurlijk niet makkelijk. Want je moet er best wel veel doen. Want ja, als je dan letterlijk gezegd de zwarte schaap bent, dan moet je wel zorgen dat je wel harder door moet werken.
2: Ja, en weet je wat ik dus zo mooi vind aan jou, Sunil? Vorige week kwam ik met een bizar verzoek bij Jam.
1: Ja?
2: Mijn verzoek, ik ben hartstikke zwanger en ik heb de meest bizarre zwangerschapscravings. Zo mijn vriendinnen ook. Ik ben zeker niet de enige zwangere. En ik heb eigenlijk gewoon aan jou gevraagd, kan jij met deze gekke combinaties, ingrediënten, er iets van maken? En wat zegt Sunil dan? Q, hij zegt, ja hoor, kom maar langs.
0: Doet hij gewoon.
1: Ah ja. Ja, maar ja, kijk, sommige smaken, dat vond ik zo raar. Maar we zijn daarmee gaan stoeien. En we komen echt met mooie smaakcombinaties. En sowieso, was jij ook mee eens met die yoghurt en die hoe heet dat? Met yoghurt en chili.
2: Oh, chili, augurk.
0: Wauw, wat een combinatie.
2: Ja.
0: Het klinkt niet heel lekker, maar het was het dus wel.
2: Het klinkt niet lekker, maar het was briljant. Maar waarom is
1: het
2: dat?
1: Het klinkt niet lekker, maar het heeft wel iets. Als je nadenkt, dan passen die smaken gewoon bij elkaar.
0: Ja.
2: Ja, dat zegt de chef, hè?
1: Zwangere vrouwen, die hebben ook al een beetje af en toe wel een rare smaak. Ik bedoel, ze proeven heel anders soms.
2: Klopt.
0: Oh ja.
1: En dat mag, hè. Dat is allemaal geen probleem. Kijk, ik kan er niet over meepraten natuurlijk, maar ik begrijp ze wel.
2: Ja, ik vind het gewoon grappig dat jij eigenlijk ook dan gewoon daarvoor open staat en dan zegt, joh, weet je wel, laten we gewoon kijken. Want het is gewoon alsof je Picasso aan het werk ziet, Q. Het is niet
0: tuurlijk.
2: Normaal. Ik stond daar bij hem in de keuken en dan krijg je zo'n gerecht voor je wat op papier echt verschrikkelijk eruit ziet. Maar in het echt smaakt het zo lekker en ziet het er ook nog eens zo verrukkelijk uit. Ja, echt, Sunil, je hebt mij enorm verrast.
0: Grootmeester Sunil Picasso.
2: Ja.
1: En de mooie was die biefstuk met
2: die wagyu. Met die jam.
1: Ja, maar toen dacht ik, oké, zwangere vrouwen die mogen geen rauw vlees eten of rood vlees.
0: Ja.
1: Maar wel als ze doorgebakken zijn. En als je die wagyu doorbakt, dan blijft hij nogmaals, begrijp je?
0: Mm.
1: En dat maakt het juist leuk. Ik vond het echt heel goed.
0: Wagyu.
1: Nee, top.
2: Geweldig.
1: Ja.
0: Het water loopt me in de mond. Ja. Last but not least, ben jij niet op een zonnig eiland op dit moment?
1: Ja, ik ben ik moest gisteren koken hier bij een opoe in Ibiza. En we zijn nu klaar, dus we gaan straks richting huis. En dan komt het allemaal goed.
2: Nooit stil deze
0: Ibiza.
2: Man. Ibiza.
0: Lekker in de zon.
2: Tussendoor.
1: Ja.
2: Van Ibiza naar Gemert.
0: Sterrenchef Sunil Bahadur.
1: Dankjewel, man.
0: Ja, jij bedankt. En binnenkort is de video met Veronica en de zwangerschapscravings te zien op onze socials. Dus NPO Blend op socials.

0: van de laatste singles van Bruno Mars, I Just Might, van zijn album The Romantic. En ik ben zo blij, want eindelijk heb ik 2 kaartjes kunnen bemachtigen voor een van die 4 concerten zijn het, geloof ik, in de arena van Bruno Mars.
1: Oké, okay, doe maar.
0: Ja, wel via... Ik heb ze gewoon overgekocht van een vriend van me, maar... ik ga wel.
1: Nice.
0: Dus ik heb er wel zin in. Ja, ja. Jij gaat binnenkort ook naar een concert, toch?
1: Ja, nou ja, dit weekend.
0: Dit weekend al?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ik ga nog even niet verklappen wie ik ga zien. Maar wat ik wel kan vertellen is dat de een is aan het crowdsurfen vanuit een opblaasbare bal.
0: Wow.
1: En de ander is ook iets aan het blazen.
0: Die is ook iets aan het blazen? Wat? Wat? Het is altijd goed als je stuk gaat om je eigen grap. Dan snap ik het niet. Maar jij geniet ervan. Ja, nou, dat zijn goede hints. Je gaat ons straks er meer over vertellen.
1: Ik ga uitweiden over deze 2 R&B-sterren.
0: Ja. Ik ben benieuwd, Veronica. Nu Christina Milian en Fabulous. Nog net voor de headlines van 8 uur.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
2: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.

0: Van zijn debuutalbum uit 96, Urban Hang Suite, Maxwell met Something Something. The Morning Show. En daarom is het alweer 9 over 8 geworden op je donderdagochtend. Niet zomaar aan donderdag. Hemelvaartsdag vandaag. Er zijn dus mensen die dan naar hun werk gaan en niet hoeven te werken. Dat je gewoon aankomt en dat mensen zeggen van, oh, wat kom je doen?
1: Oh, wat vervelend.
0: Weet je wel, dat je alleen met de receptie en de schoonmakers kan praten.
1: Surprise.
0: Surprise, you're free.
1: Heerlijke work ethic.
0: Ja, maar dus een van de weinige dagen. Nou ja, ten opzichte van andere landen niet. Maar een van de weinige officiële vrije dagen hier.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Toch?
1: Ja.
0: Is wel leuk. Maar als je nu luistert, grote kans dat je gewoon hartstikke hard aan het werk bent. Of zometeen aan het werk gaat. Want anders was je niet zo vroeg wakker. Ja, misschien voor de kids dan.
1: Ja,
0: hoe laat sta jij op een gewone dag dat je niet hoeft te werken?
1: Oh, zeker. Ja, 7 uur.
0: Oh, dat wel.
1: Zoiets.
0: Ja, dus dan ben je al een uurtje wakker nu.
1: Ja.
0: Hey, ik wilde even met je kletsen over The Game. Die was natuurlijk ooit bevriend met 50 Cent. Het was zijn platenbaas, maar ook zijn vriend met wie die muziek maakte. En één grote hit die die twee samen hebben gemaakt is Hate It or Love It.
1: Oh ja.
0: En daar zei The Game het volgende over.
2: When I first heard the beat from Hate It or Love It, Kool & Dre did the beat. My friendship, my brotherhood with Kool & Dre was forged for life because I knew. As soon as I heard that beat, that where I was going after that. You know how people have put out their first album and then they're scared of the sophomore jinx? Once Hate It or Love It dropped, I knew that I was cemented and I wasn't going nowhere. That is the record that literally put me where I needed to be and where I knew I was going to stay. And I knew I would be where I am today because Hate It or Love It was going to be successful. I knew it. It was something in that beat.
0: Ja, het is die en This Is How We Do.
1: Ja, mooi,
0: die iedereen altijd wil horen. Ja.
1: Vraag me dan toch af, hè, Q.
0: Ja.
1: Als je dan naar die beat luistert.
0: Zullen we even luisteren, ja?
1: En hij zegt, ik wist dat dit een hit zou worden. Is dat niet gewoon het verhaal van het kip of het ei? Was het de beat die het groot maakte? Of juist zijn energie? De energie die loskwam toen hij op deze beat spitte.
0: Ja, en 50 ook gewoon, denk ik.
1: En 50.
0: De hulp van 50.
1: Ja, heerlijk.
0: Denk je niet?
1: Hier zijn ze, met Hate It or Love It. Yeah. Let's take them back.

0: Je schiet jou te binnen. Dit was Sunshine Anderson met Heard It All Before. En over Sunshine gesproken, we gaan het even hebben over de vakanties, volgens mij.
1: Ja, dit is het nieuws voor iedereen die ooit op vakantie... Heerlijk. Om 7:00 ochtends bij het zwembad stond... en alle lichtbedden al vol lagen met handdoeken.
0: Oh ja.
1: Je kent het wel.
0: Ja.
1: En je weet wel, die handdoeken liggen daar... maar de mensen, de eigenaren van die handdoeken... kunnen we nergens vinden. Nou, er was een Duitse man en die was het op een gegeven moment zat. Hij betaalde ruim 7000 euro voor een gezinsvakantie op Kos. Hij stond elke ochtend om 6:00 op. Wow. 6:00!
0: 6:00, tijdens je vakantie.
1: En toch kon hij geen lichtbedje vinden. Ah. Zijn kinderen moesten op de grond liggen.
0: Ja, op het zand dan,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, op de grond. Nergens vinden. Nou, er was een Duitse man en die was het op een gegeven moment zat. Hij betaalde ruim 7000 euro voor een gezinsvakantie op Kos. Hij stond elke ochtend om 6:00 op.
0: Wow.
1: 6:00!
0: 6:00, tijdens je vakantie.
1: En toch kon hij geen lichtbedje vinden. Ah. Zijn kinderen moesten op de grond liggen.
0: Ja, op het zand dan,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, op de grond, Q.
0: Wat is
1: op
0: de grond?
1: Keiharde

0: Je hebt die fijne plek niet. Je gaat klagen bij de reisorganisatie niet.
1: Of bij het Griekse hotel.
0: Of bij het hotel. En er gebeurt niets. Nou, deze man die heeft een rechtszaak aangespannen tegen de reisorganisatie.
1: Ja.
0: En gewonnen.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, de rechter in Hannover die oordeelde dat de vakantie gebrekkig was. Dat was echt een mooie omschrijving van de vakantie.
1: Ja.
0: En hij heeft bijna 1000 euro teruggekregen.
1: Oh ja, heeft hij wel 6 uitgegeven, maar toch. Ja.
0: Maar toch.
1: Voor het niet hebben van lichtbedjes, 1000 euro. Maar ja, wat zal die zaak gekost hebben? Toch?
0: Godsamme, ik kom hier met een heel leuk nieuwtje. Kom jij weer even?
1: Ik zit opeens te rekenen van ja, zo'n advocaat kost
0: dit
1: natuurlijk ook niet.
0: Dit is hartstikke goed nieuws voor iedereen.
1: Ja, dat
0: die
1: je 1000 euro kan krijgen.
0: Van die handdoekoorlog.
1: Ja.
0: Want dat is het. Het is gewoon een strijd die we met z'n allen moeten winnen. En weet je wat ik nog het allerergste vind?
1: Nou?
0: In Nederland is er gewoon een groep mensen die dus inderdaad zo eerlijk is om toe te geven dat zij dit ook wel eens doen. En dat is 15% van de ondervraagden.
1: Ja.
0: 15%. Ja?
1: Maar moet er niet gewoon een nieuwe regel komen dat je gewoon die bedjes niet kan claimen?
0: Ja, tuurlijk wel.
1: Je ligt erop en als je opstaat, dan is het bedje van iemand anders.
0: Tuurlijk wel. Maar ik kan je wel één ding vertellen. Als je bij mij in het hotel zit,
1: ja,
0: dat handdoekje, die vliegt in het zwembad.
1: Ja, dat doe jij gewoon.
0: 100%.
1: Wauw.
0: Ja, tuurlijk.
1: Veronica van Hoogdalem, she did that.
0: Ik doe dat. Maar ik ben benieuwd, als jij nu luistert en je voelt je aangesproken.
1: Ja, ja, ja.
0: Want misschien ben jij ook wel iemand die om 7 uur 's ochtends dat handdoekje op dat lichtbedje neerlegt. En denk je, ha, heb ik toch maar mijn plekje. Laat het me even weten. Ik wil namelijk weten, wie zijn jullie? Who are you?
1: Met wie moet ik ruzie maken in de zomer? Ja. Oké, okay, dat kan via onze app, toch?
0: Ik ben op zoek naar... Ja, dat kan via de app. Ik ben op zoek naar mensen die zo eerlijk durven te zijn en zeggen, ja, ik doe aan handdoekje leggen. En my bad. Maar ik wil gewoon mijn plekje hebben.
1: Ja, willen claimen. Ze willen claimen.
0: Ze willen alles claimen.
1: Bedjes claimen.
0: Maar ik vond dit wel een hele mooie uitspraak.
1: Ja.
0: Van de rechtbank.
1: Ja, oké, nee, het is positief nieuws.
0: Nee, het is positief.
1: Je kan reageren via de NPO Luister-app. Daar klik je op Blend en dan op berichtje. En laat maar even weten hoe dat voor jou is. We zijn op zoek naar de mensen die dat dus doen. Toch? De bedjes claimers.
0: De bedjes handdoekje leggen.
1: De bedjes claimers van Kos.
0: Ja.
1: Ja, of andere vakantieorde. Ja, nou, oké.

0: De allergrootste hit van Blackstreet, No Diggity uit 96. Je hoorde hem in de Morning Show op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: De dag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door. Het zal zo'n 10 tot 13 graden worden.
0: Oh, dat klinkt beter.
2: Best
0: toch?
2: Lekker. Best lekker.
0: En er zijn festivalletjes. Ik zag een festival in Utrecht. Vandaag het Spring Performing Arts Festival. Dat is een festival van 10 dagen, geloof ik. En die rollende keukens waar we het over hadden. Ben je al geweest?
2: In Westerpark. Nee, het is gisteren begonnen inderdaad. Ik denk dat het een hele mooie dag is om te gaan. Maar ik denk dat het ook stervensdruk is.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, als iedereen vrij is.
2: Ja.
0: Maar ja, misschien regent het allemaal weg. Je weet het niet.
2: Ja, ja, ja.
0: Hey, over het zonnetje gesproken. Je had net even een vraag aan iedereen die nu luistert.
2: Ja, we hadden het over die handdoekenoorlog, hè, die je altijd bij hotels op vakantie meemaakt.
0: Om de bedjes te claimen.
2: Ja, om al die lichtbedden te claimen om 6 uur 's ochtends. Nou ja, er is een man in Duitsland die heeft een rechtszaak gewonnen tegen een reisorganisatie.
0: Ja, wat goed.
2: Want, wat blijkt nou, hij heeft geklaagd en de reisorganisatie en het hotel hebben er niks aan gedaan om die vakantie zo prettig mogelijk te maken. En dus, hij kon niet zijn eigen handdoekje op een lichtbedje leggen en daarmee heeft hij zo bijna €1000 teruggekregen van de reisorganisatie.
0: Ja, dat is wel fijn.
2: Dat is waanzinnig.
0: En de hoop mensen kunnen dat nu gaan doen dan.
2: Ja,
0: toch, kunnen we allemaal naar de rechter.
2: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik ga het doen. Of ik gooi gewoon je handdoek in het zwembad. Dat is een beetje mijn theorie.
0: Ja.
2: Maar wij weten ook wel, dit is ook gewoon een beetje een Nederlands ding volgens mij. Als jij in een hotel zit waar Nederlanders zitten, dan weet je dat er een handdoekje wordt gelegd. Dus we krijgen ook reacties binnen. Mensen zijn ook eerlijk.
0: Oké, wat wordt er gestuurd? Ik zie het.
2: Alex die zegt, ik ga niet liegen, ik heb wel eens mijn handdoek neergelegd. Sorry, not sorry.
0: Hij is een van die mensen. Alex, oh
2: Alex.
0: My god. Ja, hoe komen we nog aan bedjes? Of gewoon je eigen bedje meenemen, dat je hem er gewoon naast zet. Kan ook nog.
2: Is toch om te janken.
0: Zo'n inklapbaar bedje.
2: Schrikkelijk.
0: Zo, deze zet ik even neer. Ja, hoef je trouwens ook niet te bestellen aan de bar. Kun je gewoon alles meenemen, want ze hebben ook je bedje niet.
2: Ja, kan net zo goed gewoon thuis blijven dan.
0: Nee, je wil wel die zon. Zwem jij in de zee?
2: Ja.
0: Er zijn dus mensen die nooit in de zee willen zwemmen, maar wel in een zwembad.
2: Oh ja.
0: Ja, ik heb zulke vrienden. Anyways, we hebben het over de concerten. We gaan het zo hebben over een concert waar jij naartoe gaat. En deze man komt in oktober, J. Cole met Life Sentence.

0: Jennifer Lopez, haar debuutsingle uit 1999. Je luistert naar de Morning Show. We hebben het even over de concerten. Er zijn zoveel artiesten die wij draaien die binnenkort komen of net geweest zijn.
1: Ja, inderdaad. En aankomend weekend zijn Akon en Nio in Nederland. Dit is een bijzondere combinatie.
0: Ja.
1: Ik heb kaartjes, ik ben erbij.
0: Yay!
1: Ja. En vooral heel erg nieuwsgierig naar het zien van alle viral concertfragmenten. Nio die vliegt namelijk op een gegeven moment in de lucht met een danseres.
0: In de lucht?
1: En dan ziet het er heel hitsig uit.
0: Hitsig.
1: Heel hitsig.
0: Heet.
1: Ja, en ik kan niet anders dan zeggen. Ja, je bent gewaarschuwd als jij er naartoe gaat. Want Akon die heeft een act waarbij hij in een grote opblaasbare bal stapt en over het publiek surft.
0: Dan kun je lekker tegen Akon aanslaan.
1: Ja, nou ja, dat is al eerder een keertje misgegaan. Hij struikelde, we vlogen het publiek in en een hele rij mensen vielen om.
0: Onder die bal. Ja. Ik wilde altijd een keer in zo'n bal zitten trouwens. Lijkt me zo leuk om gewoon van een heuvel af te rollen, ja, zo'n bal. Ja,
1: nee.
0: Toch?
1: Je bent gewaarschuwd als je naar het concert gaat. Ik heb zitplekken. Ik weet het. Ik ga kijken. Ik ga genieten.
0: Ja.
1: Ik kan niet wachten om te zien of mensen Akon gaan opvangen in die bal of niet.
0: Kan jij trouwens nu, want je bent natuurlijk
1: vrij
0: hoog zwanger.
1: Ja,
0: je hebt ook een balletje. Kan jij nog tussen het publiek staan? Of is dat ook gewoon niet
1: nee,
0: goed?
1: Dat is gewoon nee, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed.
0: Okay.
1: Nee, ik denk niet. Nou ja, zeker niet als Akon het publiek in springt.
0: Ja, met die bal zo bovenop je. Bam, daar ligt Veronica. Het is trouwens ook zo dat jij vertelde, ik heb kaarten voor het vak Akon. Want er zijn dus twee vakken blijkbaar.
1: Ja.
0: En het vak Akon is goedkoper dan het vak Nio.
1: Ja, dus ik moest inderdaad die kaarten kopen. En toen keek ik, dacht ik, ja, waar ga je dan zitten?
0: Ja.
1: Nou bleek dat Akon een stuk goedkoper was.
0: Wauw. Terwijl eigenlijk zit je gewoon aan de andere kant van de spiegel, toch?
1: Het staat helemaal nergens op.
0: Nee.
1: Natuurlijk.
0: En blijkbaar is Nio dus populairder dan Akon.
1: Nee, dat zal het zijn.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel pijnlijk.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier alvast, Veronica. Heb je er zin in?
1: Ja, zeker weten. Ik ga volgende week krijg jij mijn uitgebreide review te horen.
0: En je gaat met?
1: Mijn man.
0: Want het was een cadeautje, toch?
1: Het was een Valentijnscadeautje.
0: Ah, zo schattig. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het ons weten. Akon nu ook op NPO Blend met Ghetto.

0: Wat doet Whitney Houston er mooi? I'm every woman. Voor alle powervrouwen die nu luisteren naar de morningshow op NPO Blend. Er zit ook een powervrouw tegenover me. Nou. En over power gesproken, we gaan naar de powerpokkoes.
1: Ja, inderdaad. En dit is eigenlijk I'm every woman. Is die track die je luistert wanneer er wordt vreemd gegaan op je.
0: Oh, echt?
1: Ja. En dat zeg ik niet zomaar, want het thema van de powerpokkoe is...
0: Vreemd gaan.
1: Ja, dat zeg jij heel blij.
0: Cheating. Ja, maar er zijn zoveel mooie liedjes over gemaakt.
1: Dat klopt. En weet je wat mij tot nu toe is opgevallen? Alle liedjes die wij tot nu toe hebben gedraaid voor de powerpokkoe... Waren allemaal voor vrouwen.
0: Ja, maar dus vrouwen zitten er het meest mee.
1: Maandag ging het over The Boy Is Mine. Dinsdag was het If Your Girl Only Knew van Aaliyah.
0: Ja.
1: En gisteren hadden TLC Creep.
0: Ja, dus jij wil een man.
1: Ik wil nu een man horen.
0: Dat er gestemd wordt op een man.
1: Toch?
0: Of mannen.
1: Mannen.
0: Ja.
1: Die iets over vreemd gaan. En dat maakt mij niet uit, hè, wat de invalshoek is. Misschien ben jij vreemd gegaan, zeg je sorry. Of misschien ben jij degene die heel veel verdriet heeft... omdat je vriendin altijd vreemd gaat. Maar ik wil een mannelijke artiest straks draaien... met het thema vreemdgaan.
0: Ja, er schieten mijn tracks binnen, maar ik ga niks zeggen. Want als je nu luistert, jij bepaalt wat we zo meteen draaien. Dat kan via de NPO Luister-app. Daar kan je op Blend klikken en dan op berichtje. En dan kan je doorsturen welke track jij wil horen... die dus gaat over vreemdgaan. Deze twee zijn niet vreemdgaan volgens mij... maar ze waren wel samen, Bow Wow en Sierra. Nog net voor het nieuws van 9 uur met Like You.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlei...

0: elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN VARA en Omroep Zwart. Cuba en Veronica.
5: Ja, goedemorgen. Dit is de Morning Show. Zometeen Frank Ocean, die is de weg kwijt. En nu de eerste single van Q-Tip, Vibrant Thing.

0: Sebastian is de weg kwijt. You're the last op NPO Blend.
1: The Morning Show.
0: Dan wil je die namen zeggen en eigenlijk die tutututututu doen.
2: Er gebeurt zoveel, hè?
0: Er komt de Verona uit. Heel leuk dat je luistert naar de Morning Show. Het is alweer 9:09 op je donderdagochtend.
2: Ja, Verona.
0: Hemelvaartsdag vandaag.
2: In de studio.
0: Verona, wat was ook alweer de reden dat we vandaag vrij zijn? Wat is dit voor dag?
2: Dit is Hemelvaartsdag. Dit is 40 dagen na Pasen. En christenen vieren dit voornamelijk omdat zij het afscheid van Jezus vieren naar de hemel. Het moment dat Jezus naar de hemel ging, zeg maar opsteeg.
0: Zei tjallas, doezes, I'm out.
2: Zei I'm out. Dat is eigenlijk ook een moment, de overgang, dat Jezus koning werd.
0: Oh,
2: ja.
0: Dan wordt hij koning.
2: Hij werd, ja,
0: van ons allemaal.
2: Werd hij koning.
0: Toch?
2: Ja.
0: Van ons allemaal, of alleen van bepaalde mensen?
2: Nou ja, van de christenen.
0: Oh ja.
2: De
0: anderen hebben weer een andere koning.
2: We hebben weer andere koningen natuurlijk. Okay. Ja. Dus vandaar. Dus nou ja, dank de koning voor deze vrije dag.
0: En dankjewel voor deze update. Als je nu luistert, is een kans dat je toch gaat werken. Dat je toch die vrije dag op een ander moment wil inhalen. En dan kan je wel wat extra energie of wat extra power gebruiken, denk ik.
2: Oh ja.
0: Toch?
2: Nou ja, wanneer niet?
0: Dat is ook wel waar. Dat is ook wel waar. Maar goed, laten we het even op de powerpockets van vandaag houden. Die gaan deze week over vreemd gaan. En jij zei, we hebben allemaal vrouwen gedraaid nu de afgelopen dagen.
2: Ja, Brandy, Monica, TLC, Aaliyah.
0: Waar zijn die mannen?
2: Ja.
0: Men, step up.
2: Er zijn toch heel veel mannen die liedjes hebben gemaakt over vreemdgaan. Of
0: heel
2: niet?
0: Veel, ja. Wat komt er allemaal binnen?
2: Even kijken. Nina die heeft het over Justin Timberlake. Die zegt Cry Me A River.
0: Goeie.
2: Maar echt, ik ben een enorme Britney fan. Dus ik vind dat dan echt... Ik vind dit zo zielig.
0: Jij is
2: zielig.
0: Niet lief voor haar
2: nee,
0: geweest,
2: dat was
0: hè?
2: Niet zo heel aardig. Nee. Mike, die heeft het over Shaggy. It Wasn't Me.
0: Ja, is de ultieme reggae/dancehall-plaat over vreemdgaan, ja.
2: Je hebt ook nog Tank, maar Please Don't Go, zegt Carlos.
0: Please Don't Go, nee, zei de andere. Ja.
2: En Carlos zegt ook, en Cheyenne... Wat dacht je van Usher met Confessions?
0: Dat is wel een goeie, ja.
2: Potverdikke.
0: Stond ook in de top 10 van de top 1000, hè. De Blend top 1000 van de afgelopen week en van dit jaar. Het is part 2 trouwens. Moet de part 1 ook een keer luisteren. Usher met Confessions.

0: om al die artiesten te noemen die allemaal deze kant op komen, kan je het vast in je agenda zetten. Vrijdag 17 juli is En Vogue bij het Kwakkel Festival.
1: Leuk.
0: Dat is natuurlijk in het Nelson Mandela Park in Amsterdam.
1: Is al wel uitverkocht.
0: Oh ja, nou een dagje later kan je naar Arnhem, naar het Music Stadstheater. Dat is dus zaterdag 18 juli. En maandag 20 juli in de 013 in Tilburg. Dus helemaal die blijven even een weekje in Nederland.
1: Hey, als we dan toch naar de agenda kijken.
0: Ja.
1: Ja, het is hemelvaartweekend. Dus van allerlei leuke dingen te doen.
0: Wat is het te doen?
1: Nou ja, je weet het. We zijn dol op eten. En in Amsterdam kan je geluk niet op. Want daar is nu de 18e editie van de Rollende Keukens.
0: Oh, ik wil er naartoe. Oh, wel straks, als het wat beter weer is. Want nu zie ik regen.
1: Ja, maar ik denk dat je juist nu moet gaan staan.
0: En nu kan je gewoon scoren.
1: Ja.
0: En ze hebben allemaal een afdakje.
1: Weet je hoeveel foodtrucks daar staan?
0: Nou?
1: Meer dan 80.
0: Wauw.
1: Op het Westerpark in Amsterdam. Ja, geweldig. Ja,
0: als je nu heel snel, waar heb je zin in?
1: Oeh.
0: Nee, snel.
1: Een hamburgertje.
0: Hamburgertje. Oh ja. Ga je naar het foodfestival en dan neem je gewoon een hamburger.
1: Nee, maar dan wel zo'n
0: goeie.
1: Hoe noem je dat? Zo'n smashburger.
0: Ja. Ja, dat je echt ziet van dit komt gewoon, dit is net gemaakt, dit gehakt.
1: Heerlijk. Lekker met een beetje kaas erover. Oké, nou goed.
0: Tomaatje, slaatje.
1: Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, leuk. Amersfoort kan je ook genieten van allerlei lekkere etententjes. Want daar heb je Proef Amersfoort. Dat is ook een foodfestival.
0: Proef Amersfoort.
1: Proef Amersfoort. En dat duurt ook tot 17 mei. Mm. Als je meer zin hebt in barbecue, dan moet je lekker naar Smoky South. Dan ga je lekker barbecuen in Geleen.
0: In de regen.
1: Zeg ik het goed? Nee, ik denk het
0: goed. Hoe zeg je dat goed, CM? Jij komt uit die streken.
2: Geleen, je deed het helemaal goed.
1: Ik deed het goed.
0: Ja. Geleen.
1: Geleen.
0: Geleen.
1: Het is een barbecue-event. Dus toch helemaal. Ik wil overal naartoe.
0: Was er niet ook een ballenfestival? Waar je ballen mee naartoe kan nemen als je ballen hebt?
1: CM.
2: Ja, ik zag dit gewoon heel toevallig voorbij komen. Maar er is dus een jongleerfestival.
0: Waar? Wanneer?
1: 3-4 dagen lang?
2: 4 dagen lang.
0: Moet je eigen ballen meenemen of krijg je ze daar?
2: In de wijk bij Duurstede is het.
0: Ballen hoog houden.
2: Ja.
0: De wijk bij Duurstede.
1: Ben je niet nu heel erg nieuwsgierig?
2: Lekker jongleren, jongens.
1: Naar de ballen.
0: Van de wijk bij Duurstede.
1: Staan er dan allemaal mensen op een rijtje te jongleren?
0: Ja. Kijk. Ja, wat doe je dan inderdaad? Er zal vast wel iemand zijn die het wat zwaarder doet met een zwaard. Of het lekker heet maakt met een fakkel.
1: Oh, wat verschrikkelijk.
0: Goed, tot zover de agenda. Dank je wel, Veronica. En natuurlijk ook gewoon CM, want die heeft die mooie zachte G. Anders kunnen we Geleen niet goed uitspreken. Zometeen in de morningshow Fly van Tone Stiff. En dit is De La Soul uit de tijd dat we nog een antwoordapparaat hadden. Met zo'n klein bandje erin. Weet je dat nog? Ring, ring, ring.

0: over 9:30. Veronica, hoe is het met het weer?
1: Ja, vanochtend krijgen we nog wel wat buien, maar tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden, maar op morgen, ja, is het opnieuw eigenlijk gewoon best wel fris.
0: Volgende week zou het mooi worden, toch?
1: Ja.
0: 25 tot 28 graden.
1: Hou het een weekje vol en dan worden we weer beloond. En dan
2: is er weer lente. Caribbean Classic.
0: Ja, het is tijd voor de Caribbean Classic. De zon komt in ieder geval uit je speakers. We krijgen heel veel aanvraagjes voor de Powerpop-hoes van deze week. Zelfs nu nog. En gisteren draaide ik al Cheater's Prayer van de Christopher Martin. Van de Lord, Don't Let Me Cheat On My Girlfriend.
1: Oh, ja, ja.
0: But if I do, please don't let me get caught. Ja, dat is altijd wel een soort van...
1: Interessant gebed.
0: Voor, ja, toch?
1: Heel interessant
0: maar
1: gebed.
0: Laat me niet vreemd gaan, maar als ik dan toch vreemd ga... zorg er dan voor dat ze er never nooit achterkomt.
1: Oh.
0: Nou, er is nog zo'n liedje uit reggae en dancehall-land van Jamaica. Die gaat over vreemd gaan. En wat je moet doen als je dan gesnapt bent.
1: Wat moet je dan doen?
0: Dan moet je gewoon zeggen, ik was het niet.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: The who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: what you say you are.
1: Lupe Fiasco samen met Matthew Santos. Superstar! En ik heb ook een superster hier in de studio tegenover me zitten. En we gaan het hebben over meer supersterren, want er komen heel veel artiesten deze kant op.
2: Ja, dat is waar. We hadden het net al over concerten, maar er komen natuurlijk ook festivals aan.
1: Leuk.
2: Zo hebben we Lowlands dit jaar, van 21 tot 23 augustus. En ze hebben nog een aantal nieuwe namen bekendgemaakt.
1: Wie dan?
2: Nou, de jazz- en soulzangeres Celeste, die komt naar Lowlands, maar ook de R&B-zangeres Kelly's.
1: Oh, my milkshake brings all the boys to the yard.
2: Juist! Gisteren is ook bekendgemaakt dat Willem, die ene van de opposite,
1: van, niet de andere, maar de ene, ja.
2: Juist. Dat hij ook naar Lowlands komt voor een solo-show.
1: Hij heeft nieuwe muziek, hè?
2: Hij heeft nieuwe muziek. En het is leuk, een beetje Caribbean vibes.
1: Ja.
2: Invloeden heeft
1: hij ook weer een man van de zon of zo?
2: Jongen van de zon. Durant Bernard komt naar Lowlands. Naomi Sharon uit Rotterdam, rechtstreeks naar Lowlands. Ook nog wel leuk om mee te nemen dat Clips er staat.
1: Is het Biddinghuizen?
2: Biddinghuizen, naast Walibi.
1: De Clips, ook superbelangrijk. Dus Pusha T en Malice.
2: Precies, die staan er ook. Tyler, de Creator, die komt. En van de Nederlandse artiesten heb ik nog New Wave hier op mijn lijstje staan. Oh, en natuurlijk ook IJsland, waar Sef in zit.
1: Oh ja, dat is de groep van Sef, zeg maar. Is niet muziek die wij draaien.
2: Ja,
1: maar wel heel mooi dat Sef gewoon een soort van tweede carrière heeft gevonden.
2: Gaaf,
1: daarin.
2: Toch? Fantastisch. Ja, joh. In ieder geval genoeg redenen om naar Lowlands te gaan dit jaar.
1: Mag ik je iets vertellen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ik ben dus nog nooit naar Lowlands geweest.
2: Wat zeg jij nou?
1: Ja, slecht is dat, hè? Want ik zie altijd, weet je, alle grote artiesten staan daar. Ook van wat we eerder draaiden op een andere zender. Maar nee, Lowlands, dat is vooral, denk ik, en je kan natuurlijk gewoon wegrijden, maar ik ben niet zo van het in een tentje slapen.
2: Oh, dat. Nou, ik hou daar ook niet zo van. Maar je kan ook huisjes huren.
1: Oh ja.
2: Dus
1: dat is wel een stuk beter.
2: Op zich.
1: Ja.
2: Het kan.
1: Toch, want anders tussen die bierkratjes en zo, en met je rolletje naar de wc.
2: Nee, ik vind dat ook helemaal niks. Maar je kan gewoon inderdaad een dagje gaan. Dat is toch prima?
1: Ja.
2: Ik ben altijd helemaal kapot, hoor, na een dag Lowlands.
1: Ja, heb je ooit meerdere dagen gedaan en in zo'n huisje geslapen dan?
2: Ja. Ik heb alles gedaan. Ik heb de tent gepakt. Ik heb een huisje gepakt. Ik heb ook gewoon doorgehaald. Niet geslapen. Ik heb het allemaal gedaan.
1: Ik heb op één festival in een tentje geslapen. Dus ik heb het één keer gedaan. En dat was bij Antilliaanse Feesten in Hoogstraat de België. En dat was het gekke jaar met Michel Montano en allemaal grote acts. Ik geloof Grupo Nietzsche zelfs. Maar die camping is ook een soort van feest. Dus daar staan dan mensen met grote speakers. Er werd gebarbecued.
2: Ja.
1: Mensen hadden ook vlaggen. Dominicaanse vlag. Curaçaose vlag.
2: Slapen is een illusie.
1: Dat is eigenlijk waar, ja. Ik heb helemaal niet zoveel geslapen.
2: Nee.
1: Maar toch denk ik liever in een huisje of heen en weer rijden.
2: Jij gaat dit jaar naar Lowlands. Ik hoor het al.
1: Jill Scott nu op NPO Blend met Golden. Voor de mensen die geloven in die zon die zo meteen moet doorkomen.

0: Tupac op NPO Blend. Dat is van het album Strictly For My... puntje, puntje, puntje, puntje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Wat ga je dan zeggen?
0: Ja, dat.
1: Nee, oké.
0: Okay. Strictly For My M-word.
1: Ja, nee, ik wacht dat rustig af.
0: Uit 1993 komt hij.
2: Maninjas.
1: Maninjas.
0: Dat kan je ook nog zeggen. Ja, wist je dat Tupac en Michael Jackson ooit hebben gevochten?
1: Is het echt?
0: Ik weet niet of dit waar is, hoor. Maar er is een comedian, die heet Tommy Too Smooth. En die heeft dus een verhaal over dat Michael Jackson opkwam voor de dochter van Quincy Jones, met wie die natuurlijk heel veel samenwerkte. En dat hij Tupac, die zei iets tegen die dochter. En toen zei Michael van, you can't F with her.
3: Michael Jackson watched Quincy Jones' daughters grow up. Tupac comes out the party, disrespecting Khadijah, like, shut up, come on, shut the fuck up and get in the car. Mike stepped to him, yo, you can't talk to her like that. He was like, Mike, mind your fucking business. Mike was like, no, that's like my niece. You ain't gonna just talk to her like that. Michael Jackson and fucking Tupac start rumbling. Michael Jackson beat his ass. They said Tupac loved to fight, but he can't fight.
0: Michael Jackson beat his ass.
1: Ah, wat goed.
0: Geloven we dit?
1: Ik wil dit geloven. Dit is toch een fantastisch verhaal.
0: Oh, nee.
4: Who can say that to her?
1: Er zijn wel meerdere mensen. Ja, maar er zijn wel meerdere mensen die dit verhaal bevestigen.
0: Oh ja.
1: Dus ja, ik omarm
0: Michael
1: dit verhaal.
0: Jackson beat Tupac's ass.
1: Ja, ik vind dit geweldig.
0: Maar wat denk jij, Jamie?
2: Moet je als Tupac ook niet gewoon dan maar in elkaar laten slaan? Moet je niet maar gewoon accepteren? Is het respect om gewoon terug te slaan, toch eigenlijk?
0: Ja. En ik denk ook aan zijn move. Zou hij dan echt zo'n handje heen en weer en dan zo'n bitch slap doen? Zo, weet je wel. Want hoe zou Michael Jackson vechten?
2: Ik zie dat ook niet voor me. Toch is een veel te lief karaktertje daarvoor.
0: Ja, je zou denken, die blaas je gewoon omver. Zeker in die laatste jaren.
1: Ja, maar jij moet niet vergeten. Ja. Die man is wel echt altijd hartstikke fit geweest.
0: Fit,
1: ik bedoel,
0: zeker.
1: De dans op het podium, dat het strength zit daar in dat ielige lichaam.
2: Je krijgt hem niet omver, hè? Want hij bounce gewoon zo naar voren.
0: Ja, hij zit er gewoon vastgehaakt als in die videoclip van Annie, are you okay? I'm a smooth criminal.
2: De hoeken gewoon ontwijken zo. Ja, leuk.
0: Ah, je mist.
1: Oh, heerlijk, jongens.
0: Jamie van Jamie Jams neemt het stokje zo meteen over.
2: Oh, ja.
0: En het is de ene laatste dag om de zoektocht van T-Pain af te sluiten.
2: Het is de Twista deze week.
0: Oh ja, Twista.
2: Ja.
0: Snelste rapper ter wereld. Eén
2: zeker.
0: Van de.
2: Zeker. We hebben Slow Jam staan, Overnight Celebrity.
1: Ja.
2: Gisteren het prachtige Hope toegevoegd.
0: Oh,
2: de versie met Faith Evans, dat werd de grote hit.
0: Ja.
2: Terwijl het origineel met CeeLo Green is. Dus inderdaad nog twee plekjes over op de lijst. Maar weet je, zo'n Hope, die kennen we allemaal.
0: Ja.
2: Maar die was ik wel even vergeten.
0: Oh ja.
2: Zo heeft Twista nog wel een aantal van dat soort tunes. Dus als je een kenner bent, meld je even in de NPO Luister-app welke track van hem is zo iconisch dat iedereen hem een keer gehoord moet hebben.
0: Ja, ook zo'n kamikaze of zo had hij. Er zijn van die tracks waarop die echt laat horen hoe snel die kan gaan.
1: Ja, verschrikkelijk.
2: Vind je dat verschrikkelijk?
1: Ja, ik vind dat zo heftig.
0: Ja?
1: Ja, één liedje is oké. Maar ik hoef er niet een paar achter elkaar te horen. Dan denk ik echt, jeetje.
2: Nee, oké. Okay. Ik draai er één elke dag.
1: Ja, nee, dus daarom is perfect. Daarom, ik ga luisteren hoor naar de Jamie Jams.
0: Oh, yes. Ja, en dan doen wij er nog eentje van Angie Stone.
1: Helemaal goed.
0: Toch, die vinden we wel lekker. Everyday, de remix op NPO Blend. Fijne dag vandaag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show.
1: Genieten van een vrije dag of van dubbel salaris natuurlijk met de line-up in Jamie's Jams. Maya, Khalees en New Edition, allemaal zometeen.

hip-hop en soul. Welkom, het is NPO Blend op deze donderdag. Het is Hemelvaartsdag, voor de meeste mensen vooral een vrije dag, denk ik, hè. Maar ook als je gewoon aan het werk bent vandaag, je bent gewoon komen opdraven. Of misschien wel voor jezelf, dan krijg je de muzikale energie die je er doorheen helpt vandaag. Welkom, het is James Jams. Ja, het was me al opgevallen dat de volgende zangeres deze zomer door heel Europa toert, maar nog niet geboekt was voor een Nederlands festival. Je hoorde het net al in de morningshow.

de 70s, maar ook nieuwe ontdekkingen. Ja, ik weet niet of de naam Doneo je iets zegt. Het is een muzikant uit Engeland. Die heeft met best veel grote namen samengewerkt. Deze maand nog dropte hij een track met een van de grootste DJ's ter wereld, Calvin Harris. En aan

Lent, het is Hemelvaartsdag. Donderdag, het is een wisselvallig dagje. Ik weet niet wat je van plan bent vandaag als je vrij bent. Ja, wat doe je ineens met zo'n vrije dag? Heb je dan morgen ook vrij geregeld, waardoor je gewoon een extra lang weekend hebt? Oeh, dat zou lekker zijn, hè? Komt misschien een beetje als mosterd na de maaltijd nu, ik weet het. Maar ook als je aan het werk bent, van harte welkom. Het is de home of classic R&B, hip-hop en soul. Alleen hier hoor je Lil Wayne, Michael J.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Boomt Jamie. 3 over 11 onderweg naar de lunch met Brandy en Monica. Zometeen something for the people. And here's one thing.

Zou je jezelf willen terug horen op de radio? Het is allemaal welkom via de NPO Luister. Zometeen heb ik Shaggy voor je, Mr. Bombastic. De man die morgen een gloednieuw album uitbrengt. Misschien leuk om alvast even te kijken wat er op dat album gaat staan. Ik heb hem hier liggen namelijk. Even een klein voorproefje zometeen. Okay? Something for the People komt eraan.

What Have You Done For Me Lately? Het is Jamie's Jams. Iedere werkdag bij je tussen 10 en 1 met natuurlijk je dagelijkse behoefte aan throwbacks. Jordan Sparks, Chris Brown, Salt and Pepa, 112, allemaal op de line-up vandaag. Maar ook af en toe, ja, weet je, we houden er gewoon een vinger aan de pols als het gaat om nieuwe muziek. Nieuwe muziek van artiesten die ja, ook nog vrij nieuw zijn, aan het begin van hun carrière staan. Maar ook artiesten die al een tijdje meegaan, maar gewoon nieuwe muziek uitbrengen. Een van die namen, dat is Shaggy, Mr. Bombastic, Oh Carolina, In the Summertime, It Wasn't Me. Je kent hem uiteraard. Hij brengt dus morgen een gloednieuw album uit. Hé, dat is echt wel leuk. Het album gaat Lottery heten. En er staan echt wel hele vette samenwerkingen op, hoor. Met Jeremiah onder andere, met Akon, met Sting, met Anthony Hamilton. Ja, dus echt wel grote namen. Ik denk dat het een leuk album gaat worden. Ook omdat hij al een aantal ja, previewtjes gedropt heeft. Alvast wat singeltjes heeft uitgebracht. Waaronder de track Looking Lovely met Robin Thicke, die het refreintje mag verzorgen. Even kijken of

klinkt wel leuk, toch? Shaggy, Robin Thicke, Looking Lovely. Ja, gaat dus morgen verschijnen op dat nieuwe album van Mr. Bombastic, Shaggy. Jij kende hem, hè? Bill Withers, Lovely Day. Ja, tuurlijk. Oké, we houden het voor je in de gaten. Kijken of er nog meer bangers op staan en of we hem wat vaker voor je kunnen draaien hier bij Blend. Nu nog even een classic doen dan? Tuurlijk, altijd lekker.

House of You, het is NPO Blend 5 voor 12. Bijna donderdagmiddag, zometeen gaan we verder met de zoektocht naar de essentials van Twista. En wat zijn nou essentials? Dat zijn tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Als je bejaarde buurvrouw, je kleine neefje aan je vraagt, hey, wie is Twista? Ik heb daar eens wat over gelezen, snelste rapper ter wereld, wie is dat? Wat zijn dan de 5 tracks die hij, zij, die, dems moet kennen? Ja, dat is de vraag deze week. We hebben al een aantal tracks op die lijst staan. Welke dat zijn hoor je zometeen en ben ik heel benieuwd naar jouw suggestie. Doe eerst nog een klein dansje.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Jamie. Finally! Niet alleen het gevoel dat je soms hebt als het bijna weekend

je de NPO Luister-app al op je telefoon staan, kun je altijd gratis en overal naar Blend luisteren. Het laatste nieuws checken, fragmenten, downloaden, de hele mikmak. Maar dus ook reageren op de vraag die ik zo meteen voor je heb. Wat zijn nou de 5 meest iconische tracks van rapper Twista?

0: NPO Blend, Alicia Keys, No One, Beyoncé Coming Up, nieuwe muziek van Eddie Oasis. Ja, en ik hoop dat je me even een minuutje kan helpen, want we zijn bezig met een best wel bijzondere zoektocht deze week.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Oh, al zoveel artiesten, duo's en groepen hebben de revue gepasseerd de afgelopen maanden. Deze week is het de beurt aan Twista. Die ken je misschien wel als een van de snelste rappers ter wereld. Het is een wereldrecord dat hij officieel nog steeds op zijn naam heeft staan. En ja, weet je, er zijn meer artiesten die snel kunnen rappen. Maar heel vaak versta je er dan ook geen reet van. En hij heeft wel een soort van gave dat je het nog steeds kan blijven verstaan. Dat vind ik wel vet. De vraag is, welke 5 tracks van deze man moeten we allemaal een keer gehoord hebben? Het is dag 3 in de zoektocht. Dag 4 moet ik zeggen. We hebben al 3 tracks staan. En welke zijn dat? Nou, onder andere deze.
3: Yeah. Yeah.
0: Tuurlijk, Slow Jams, die grote hit met Kanye West en Jamie Foxx.

0: Donald Jones Left Eye MPO Blend. You know what's up.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Hey, thanks voor alle appjes via de MPO Luister app. Daarmee kun je ons gratis berichtjes sturen en meepraten als het gaat om Blend Essentials in dit geval. Onze wekelijkse zoektocht naar de 5 meest iconische tracks van een andere superster. Ja, deze week de snelste rapper alive in de spotlights. Hij was in ieder geval de eerste die dat record op zijn naam zette. Het gaat om Twista, die je kent van Slow Jams met Kanye West, Overnight Celebrity met Kanye West en Hope, de versie met CeeLo Green, maar in het bijzonder de versie met Faith Evans, want dat werd de grote hit. En die drie tracks, zo, dat is een zinnetje. Die drie tracks hebben we nu op de lijst staan. Welke gaan we daar nog aan toevoegen? Wederom een leuke samenwerking. Dankjewel, Dianira. Onder andere via de NPO Luisterapp. Die komt met deze fantastische suggestie samen met Anthony Hamilton. Ja, dit is ook weer genieten hoor. Ga je de sample wederom herkennen? Nummer 4 is Sunshine.
1: Blend Essentials.

0: Zometeen, ja, ik weet niet waar ze is.
1: Waar is ze? Dit is toch altijd het moment dat ze zich even meldt, ja. Nee, maar ik heb er wel ergens rond zien paraderen, dus het gaat helemaal goed komen. Siana zo meteen die je meeneemt richting een gloednieuwe middagshow om 4 uur... met muziek van onder andere Tony, Drake, Big Pun en Joe. Ja, je zingt ze weer allemaal mee. Maak er wat moois van. Morgen 10 uur, nieuwe editie, Jamie's Jams. Oké. Okay. Ja, ik heb nog wel een paar pareltjes voor je, hoor. Kalani zo meteen en ook...

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.

Utrecht is geweest. Maar was het 3 keer Amsterdam, 1 keer in Parijs, 1 keer in Londen, 1 keer in Madrid? Wow! Ik vind het echt keihard. Ik heb dus nog nooit een artiest gevolgd of zo. Jij wel? Dat je echt naar andere steden toe ging om die te zien. Ik ken wel mensen die bijvoorbeeld net als jij dan meerdere kaartjes kochten voor, nou, Beyoncé die hier naartoe ging. Maar niet dat ze echt gingen citytrippen of zo. Ik vind eigenlijk ook dat de artiesten die dan zulke fans hebben hun ook een soort korting moeten geven. Als je 6 keer naar iemands concert gaat, ja, moet je toch op zijn minst iets van een sleutelhanger of een sticker op je laptop krijgen, vind je niet? Something!

Voor nieuwe muziek van LMA kan je zeker Blend opzetten. Je luistert naar je nieuwe favoriete radiozender. En Erik, onze luisteraar, die is nieuw, heeft ons vorige week ontdekt bij de Blend op 1000. Telden we samen af langs de 1000 beste R&B, hip-hop en soul tracks die er ooit zijn gemaakt. Hij was toen veel thuis aan het werk, kon hij gewoon ongestoord luisteren. Ja, nu zit hij op kantoor, moet het via één oortje. Is dat ook hoe jij luistert? Naar Bobby Brown?

0: Enzo. Blend. 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

0: Hij lijkt op die van Arrested Development, Everyday People. Maar het is toch echt nieuwe muziek van Carrie Hilson. Maakt zij nog muziek? Ja, zij maakt muziek. En uiteraard ga je natuurlijk horen bij onze blend. Die track heet Thankful. Ik heb Mary J. Blige voor je op de line-up. Just fine. Fijn dat je hier bent op Blend. Even checken, wat ben je nu aan het doen? Het is hemelvaart. Ben je vrij? Ben je onderweg naar het terras? Ja, het is niet heel lekker weer, hè? Misschien lig je gewoon in bed. Met je oortjes in, naar Blend te luisteren. Whatever it is, let me know via de NPO Luister-app.
1: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Mixo. Blend.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

0: beuken samen je middagdip de deur uit.
1: En het lukt natuurlijk alleen met de beste tunes zoals Ciara en Chris Brown, How We Roll. Daarover gesproken, als je vaker naar Blend luistert, dan weet je dat we iedere werkdag de uithaal spelen en hoe dat gaat. Laat ik 1 seconde van een hele herkenbare uithaal aan je horen. En dan vraag ik aan jou wie dit is. Ik weet het antwoord, alleen vandaag doen we het net even anders. Ik heb namelijk die nieuwe tune van Tyla gehoord. Is samen met Zara Larsson, She Did It Again. En op die track zingt ze iets. Wat me zo sterk doet denken aan een andere track. Maar ik kom gewoon niet op de naam van die track. Zo irritant. Dus ik dacht, ik gooi het in de DJ-app, toch? Heb ik de beste hulplijnen zitten? Niemand weet het antwoord hierop. Dat kan toch niet? Dus ik dacht, weet je wat, ik neem hem mee. Ik heb hier de beste muziekkenner zitten. Hopelijk weet jij het wel, want anders gaat het vanavond aan ons allebei knagen. Dit is die tune. Van wie is die? Uh-oh, uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Toch? Aan wie moet jij denken als je dit hoort? Uh-oh, uh-oh. Ik heb daar wel zo mijn ideeën over. Die zal ik zo met je delen. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw mening. Want het zou zomaar...

0: in. Niemand kwam eruit. Tyler die heeft een nieuwe track gedropt met Zara Larsson. Het heet She Did It Again. En op die track zingt ze iets wat me dus zo sterk doet denken aan een andere track. Maar ik kom er gewoon niet op. En het maakt dus niet uit aan wie ik het vraag. Niemand komt erop. Misschien kom jij erop. Daarom denk ik, ik leg hem even aan je voor. Het gaat om dit stukje in die track. Dus ik dacht, weet je wat? Ik zit te sparren hier met mensen in de NPO Luister-app. Hier, Jamie die zegt van ja, is het niet gewoon Crazy in Love van Beyoncé? En dan zie ik hier dat Esma zegt, is het niet Never Leave You van Lumidi? En ik denk eigenlijk dat het gewoon een soort van lelijke mix is geworden van AI. Of ben ik gek? Is het echt van een track?
1: Die

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Times niet gehaald. En het heeft niks met zijn kwaliteit te maken. Maar het ging over de 30 beste songwriters die nog in leven zijn. Want anders hoorde hij natuurlijk absoluut op die lijst. Wie wel op de lijst staat en wie absoluut haar flowers heeft gekregen in haar lifetime, wat niet meer dan terecht is,

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: En ik begon Bridge the Gap met het heerlijke Roses Are Red van de Mac Band.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: En inderdaad, je luistert naar Bridge the Gap op donderdag 14 mei. Het is 4:10. Fijn dat je erbij bent. Het is Hemelvaartsdag, hè? Misschien dat jij, net zoals Howard, met wie ik dit programma normaal presenteer, een dagje vrij bent vandaag. Of vind je het, net als ik, niet erg om aan het werk te zijn? Hoe dan ook, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus wat heb jij gedaan op je vrije dag? Of hoe voelt het om toch aan het werk te zijn? Dat kan je aan me doorgeven via de NPO Luister-app. Kunnen we even lekker kletsen. En dan deel ik het natuurlijk ook met alle andere mensen die aan het luisteren zijn, hè? Zometeen John B., je hoort hem met Don't Talk. Nieuwe muziek van Snoop Dogg en Swiss Beats. Maar die klinkt oud. Ze hebben namelijk gesampled van een nummer van Cameo. Maar welk nummer, dat ga je straks horen. En ik heb ook een vraagje aan je in het kader van muzikale opvoeding. Maar daar kom ik zo meteen wat uitgebreider op terug. Extins, die staat ook voor je klaar met viervoeters zo meteen. Maar eerst hoor je deze heerlijke van Groove Theory. Tell Me.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

viervoeters van Extinct. Ik vind het zo'n mooi tijdsbeeld, dit nummer. Want ik hoorde net allemaal straattaalwoorden die we nu volgens mij niet meer gebruiken. Ik hoorde lauw. Nou ja, goed, als je Rotterdammer bent misschien wel. Scotland, hè? Je wordt geskot. Ik weet niet of er nog mensen zijn die dat zeggen. En flex heb ik ook voorbij horen komen. Lekker hoor. Vandaag, 14 mei, is niet alleen Hemelvaartsdag, maar ook de verjaardag van een geweldige artiest. Als je vaker luistert naar Bridge the Gap, dan weet je dat Rafael Sadiq de grote held is van mijn collega Howard, met wie ik dit programma normaal presenteer. En laat Mr. Sadiq vandaag nou jarig zijn. Hij is 59 geworden. En dat wil ik vieren in Bridge the Gap. Ik wil iets van hem draaien, maar ik twijfel nog een beetje wat dan. Moet het iets zijn van zijn Tony Tony Tony tijd, hè? Zoals bijvoorbeeld Anniversary of It Feels Good? Zullen we iets doen van zijn solo werk, zoals van zijn album The Way I See It? Of, nou ja, dit is een hele lange lijst, maar iets wat hij geproduceerd heeft voor anderen, zoals bijvoorbeeld Untitled van D'Angelo of Soul Sister voor Bilal. Nou ja, goed, die lijst is echt, echt lang. Dus help me een beetje. Wat zullen we zo meteen van Rafael Sadiq draaien? Iets solo's, iets van zijn Tony Tony Tony tijd of iets wat hij voor een ander heeft geproduceerd? Je mag het aan me doorgeven via de NPO Luister app. En mocht je die nog niet hebben, dan moet je hem even downloaden. Dat kan heel makkelijk via je App Store. En dan kan je met me praten. Hartstikke leuk. Zometeen is die nieuwe muziek van Snoop Dogg. Nummer heet Step en hij is me een partijtje lekker. Maar eerst is dit If Your Girl Only Knew van Aaliyah. En ja, die man die je daar op de achtergrond hoort, ook zo'n geweldige artiest en producer. Dat is natuurlijk Timbaland.

gesampled van Cameo. Heet natuurlijk Candy. Dus ja, de cirkel is rond. Step van Snoop Dogg is een snoepje van Cameo. Swiss Beats deed ook mee, hè? Mag ik niet vergeten. En wat een heerlijk fijn nummer. Je hebt wel eens, hè, dat artiesten dan, zeg maar, al lang meedraaien. Dan brengen ze iets nieuws uit. En dan denk je, ik hou mijn hart een beetje vast hoe dit klinkt. Maar Snoop Dogg is een van die artiesten die gewoon altijd wel weer rake nummers weet te maken. Die gewoon passen in de tijd en lekker liggen. Nou, dit was er dus eentje. Lisa Stansfield, die staat zo meteen voor je klaar in Bridge the Gap. Maar eerst wil ik het even met je hebben over een dag die morgen plaatsvindt. Een dag die 33 jaar geleden door de Verenigde Naties is bedacht. Namelijk de Internationale Dag van het Gezin. Een dag waarbij wordt stilgestaan bij het belang van opgroeien in een veilige omgeving. Ik kom zelf uit een gezin waar ik hele fijne herinneringen aan heb. Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld. Misschien weet je dat wel. Ik ben vernoemd naar een zangeres, net als mijn twee zusjes. Wansi Mack is het trouwens. Niemand kent haar, doet er verder ook niet toe. Of tenminste, ik snap waarom je er niet zou kennen, want het is niet per se de beste zangeres die het soulgenre heeft voortgebracht. Maar goed, mijn lieve papa die leeft helaas niet meer. Maar ja, die heeft, ik wil niet zeggen muziek er een beetje ingeramd, maar het stond altijd op bij ons thuis. Ik heb hiervoor bij een andere radiozender gewerkt. Of bij meerdere andere radiozenders. En daar had ik ook een item, dat heette Platen van Pa. Dan draaide ik altijd liedjes van mijn vader. En ik had bij een van mijn voorgaande banen ook een item. Dat heette Muzikale Opvoeding. 5,5 jaar geleden werd ik namelijk moeder van een dochter. En die wilde ik graag heel veel muziek bijbrengen. En dat is eigenlijk ook mijn vraag aan jou in het kader van de Dag van het Gezin.

Wat is muziek waarvan jij vindt dat het echt bij je muzikale opvoeding hoort? Nou, dat kan bijvoorbeeld een liedje zijn van Rafael Sadiq, want daar was ik ook naar op zoek, hè, omdat hij vandaag jarig is. Bedankt voor alles wat er al is binnengekomen. Maar wat hoort er nou bij de muzikale opvoeding van jouw kinderen? En wat is de muzikale opvoeding die jij hebt gehad? Vind ik ook nog wel interessant om te weten. Ook dat mag je me doorgeven via de NPO Luister-app. Terwijl je

vinden. Ja, en daarom, even zomaar op deze Hemelvaartsdag, hè, donderdagmiddag, nooit afscheid nemen van elkaar als je ruzie hebt gehad, want je weet het niet. Ja, zonder dus heel dramatisch te worden, hè, of het de laatste keer is of niet. Lisa Stansfield, die hoorde je net op NPO Blend in Bridge the Gap, want daar luister je naar. Zometeen dan hoor je een nummer dat je meteen weer terugbrengt naar de tijd van Drollevangers, MC Hammer's You Can't Touch This. Maar eerst is het tijd om iets te draaien van Rafael Sadiq. Vandaag is hij 59 geworden. Charlie Ray Wiggins heet hij trouwens in het echt. En hij is natuurlijk bekend geworden met Tony Tony Tony. Daarna is hij solo gegaan. In 2002 kwam zijn eerste soloalbum uit, Instant Vintage. En dat is echt een geweldig album. Rafael Sadiq was genomineerd voor een Grammy Award, maar die won hij niet. En toen was hij een beetje gepikeerd, want hij zei ja, critici die zijn alleen maar bezig met al die minimale mechanische geluiden van de Neptunes en Timbaland. Want ja, dat was ook een beetje rond die tijd. Dus daar was hij een beetje verbolgen over. Maar voor de kenners was dit wel echt een geweldig album. Ik kreeg van Wilma nog als suggestie om van Rafael Sadiq te draaien, Lucy Pearl and You. Heerlijk nummer. Daar doet Snoop Dogg op mee. En daar heb ik net al wat van gedraaid. Dus die bewaar ik nog eventjes voor een andere keer. En Be Here met D'Angelo, die is natuurlijk ook... Get Involved was de suggestie van Mike. En ja, ik ben echt zo slecht in verrassingen bewaren. Ik dacht, ik ga er mooi naartoe praten, hè, zodat je niet weet

Instagram gegaan. En zijn laatste post is van 15 minuten geleden. En de caption zegt: "You have to fly high enough that they don't see, understand, until you land. Sovereign Hammer." En dan zie je een soort van sci-fi-achtig figuurtje in een vliegtuig. In een soort gevechtssituatie. Ja, ik ben heel slecht in het omschrijven van wat ik hier zie. Want ik ben niet zo into games en sci-fi. Maar ik zag ook een ander filmpje waarin hij volgens mij heeft over een AI-gedreven smartphone of zo. Dus ik denk dat hij andere dingen aan het doen is dan hits maken. Je hoorde hem net in ieder geval wel met zijn allergrootste hit, You Can Touch This. En zometeen, dan is het bijna 5 uur. Dus dan hoor je wat er is gebeurd in de wereld. Maar ik vroeg je net ook, wat is jouw muzikale opvoeding geweest? En welke muzikale opvoeding geef jij door aan jouw kinderen? Wilma die appte dat ze niet echt muzikale opvoeding heeft gehad. Want haar vader hield van kerkorgelmuziek. En dan bedoelt ze niet gospel. En ja, vroeger luisterde en keek ze vooral naar de radio, Toppop en Countdown. En de liefde voor muziek heeft ze zelf ontwikkeld. En is enorm belangrijk in haar leven. Haar neefje, zegt ze, begint een goede smaak te krijgen. En volgens mij heeft ze daar wel een beetje een handje bij geholpen. Want ze heeft hem op Anderson Paak gewezen. Dat vindt hij erg goed. En hij heeft nu ook een vriendin die van hip-hop houdt. Dus Wilma stiekem een beetje trots. Dat snap ik, Wilma. Jurgen, die appt 100% hoort Babylon by Buzz van Bob Marley en de Wailers bij de opvoeding van mijn kinderen en ook bij die van mij. Want hier komt echte muziek bij en echte inhoud bij elkaar. Niet alleen love en break-up songs, maar engagement. Ook specifiek de boodschap van Marley over het slavernijverleden is belangrijk. Wij zijn wit, zegt Jurgen, en dan krijg je de waarheid niet vaak te horen. Maar ja, wel dus in Babylon by Buzz. Ik zit nog even te denken. Mocht jij nog iets willen delen over de muzikale opvoeding die jij hebt meegekregen, of die jij graag zou willen meegeven aan je kinderen, dan mag je me dat laten weten via de NPO Luister. En misschien dat ik daar ook wel wat van kan draaien zometeen. Deze krijg je nu van mij. Twisted van Keith Sweat.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Er zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit, en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR. Er is nog een artiest die jarig is, net als Rafael Sadiq, Shanice. Ze zingt nog steeds, maar dan niet in de studio. Waar dan wel, dat hoor je.

0: My Muse van Liam Thomas hoorde je net in Bridge the Gap. Het systeem loopt een beetje plat. Normaal heb ik altijd een leuk muziekje onder mijn stem. Maar helaas, zo'n feest is het niet. En voor Liam Thomas hoorde je ook de muzikale heldin van mijn dochtertje, die ik heb meegenomen naar de studio. Wie hoorden we, schatje?
1: Missy Elliott.
0: Ja, dat klopt. Samen met Sierra en Fat Man Scoop hoorde je daarnet. Dus in Bridge the Gap. Fijn dat je luistert. En ja, dit klinkt echt verschrikkelijk. Zo saai, zonder een gezellig muziekje erom. Ja, het systeem werkt weer mee. Hartstikke fijn. Oh my goodness, wat vervelend is dit toch. Maar goed, we maken er wat van. Zometeen dan hoor je in Bridge the Gap onder andere G-Unit samen met Joe. Ride With You, Hey Mr. DJ van Gené staat voor je klaar. En ook Tupac draai ik zo met zijn prachtige Do For Love. Maar eerst een dame die vandaag ook jarig is. Ze blaast 53 kaarsen uit. En laatst, ik weet niet of je dat fragment hebt voorbij zien komen, dat ze I Love Your Smile live deed in de podcast van Sean Stockman van Boyz II Men. Janice is nog geweldig bij stem. En dat moet ook wel, want ze speelt nog 2 weken in een musical die 44 Obama heet, of iets in die trant. Gaat over, het is een satirische musical over de politiek en Obama's periode. En 3 keer raden wie Janice speelt. Natuurlijk, de First Lady, Michelle. Je kan even naar haar Instagram gaan en kan je een beetje zien hoe dat eruit ziet. Maar je kan ook zeggen, ik ga gewoon genieten van haar allergrootste hit die je nu gaat draaien, Wonsie. Dit is I Love Your Smile.

Home of classic R&B, hip-hop en soul.

blend. En zometeen, dan ga ik je misschien wat nieuwe informatie geven. Want weet jij waarom we vandaag hemelvaart vieren? Wat betekent dat eigenlijk? Ja, mocht je christelijk zijn, dan is de kans groot dat het antwoord ja is. Maar waarom hebben we eigenlijk een vrije dag vandaag? Wat wordt er gevierd, herdacht? Je gaat het zo meteen horen. Maar eerst Gregory Porter, die staat voor je klaar. Hij deed vorig jaar mee aan de Masked... Ik kan het niet eens zeggen. De Masked... Nou ja, oké. De gemaskerde zanger. Of gemaskerde artiest. Maar dan de UK version. En ik vind dat zo'n wonderlijk programma. Want... Ik weet niet hoor, maar dan moeten dus... Ik weet niet of je het wel eens hebt gezien... maar dan zijn er dus allemaal zangers en zangeressen... die zijn verkleed als een beest, volgens mij. En die gaan dan optreden. En ik weet nog, volgens mij in Amerika had een keer... Omarion meegedaan als bij of zo. Of nee, Mario was het. En die had toen gewonnen. En nu heeft Gregory Porter dus vorig jaar ook meegedaan. En ik weet niet hoor, maar come on now. Als jij dit hoort... dan weet je toch meteen wie er onder dat pak zit. Althans, sorry, ik weet

I don't know. Dat is toch duidelijk dat dat Gregory Porter is. Maar goed, blijkbaar is het voor mensen een spannend spel om te spelen. Ik weet niet, heb jij het wel eens gezien? En heb jij ook wel eens gedacht, duh, tuurlijk weet ik wie dit is. Of dat je echt zegt, nou, want je raadt het niet, omdat daar iemand helemaal verkleed staat te staan. Laat het me dan even weten via de NPO Luister-app. Gregory Porter die treedt trouwens 29 juni op in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Dat doet hij met het Metropool Orkest. En hij heeft een voorproefje gedaan bij Humberto Tan laatst.

vaker mogen zien. En hij heeft me nog nooit teleurgesteld. Dus mocht je denken, ik weet het niet, dan ben ik degene die je gaat overhalen. Als je hem wil zien, gaan. Of tenminste, als je twijfelt, gewoon gaan. 29 juni dus, Gregory Porter in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En als voorproefje daarop, nu dus Liquid Spirit.

0: Maar daarin leggen we twee liedjes naast elkaar, waarvan het ene vaak gesampled heeft van het andere. En dan vragen we jou, welke van die twee zou je willen horen? Ik kan me zo voorstellen dat je dan toch voor Gené gaat. Zometeen hoor je Total Touch met Touch Me There. Maar eerst moeten we even stilstaan bij het feit dat het vandaag Hemelvaartsdag is. Ik heb op een christelijke basisschool en katholieke basisschool gezeten. Maar als je me daarna op de middelbare school had gevraagd, Wonsie, waarom vieren wij Hemelvaart? Dan had ik hoogstwaarschijnlijk gezegd, ik heb geen idee. Nou ja, niet helemaal. Ik zou denk ik wel iets weten. Ik dacht namelijk zelf dat het iets te maken had met de Heilige Geest die neerdaalt. Maar dat is Pinksteren. En ik ben niet de enige. Want ik kwam een filmpje tegen waarin ook aan mensen werd gevraagd, waarom vieren wij vandaag Hemelvaart?
1: Dat Jezus uit de graf komt of zo?
2: Sla je me dood.
1: Vrij. Heerlijk.
3: Is het dat God of Jezus naar de hemel is gegaan of zo? Dat hij terugkomt op aarde? Of?
4: Weet niet. Ik weet echt niet.
5: Nee, ik heb geen flauw idee.
6: Hij kwam uit een grot of zo, toch?
0: Oh, ja, hij kwam uit een grot, dat klopt. Dat was met Pasen, de wederopstanding. Hij was gekruisigd op Goede Vrijdag. En toen was hij met Pasen weer opgestaan.

0: goed zonder hier nu een hele bijbelles van te maken. Wat is hemelvaart dan wel? Dit filmpje legt het goed uit.
1: 3 dagen na zijn kruisiging op Goede Vrijdag staat Jezus op uit de dood. Het is Pasen. En vanaf dat moment is hij niet meer weg te slaan bij zijn volgelingen. Hij breekt een broodje en er wordt heel wat afgefilosofeerd. Maar na het komen is er natuurlijk ook weer een tijd van gaan. En dat is precies 40 dagen na Pasen, op Hemelvaartsdag.
0: Ja, en als je het dan echt even helemaal letterlijk wil doen, in de Bijbel staat in Handelingen 1:9... toen werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. We denken terug aan hoe Jezus zijn aardse bestaan achter zich liet, terugkeerde naar de hemel, de plek waar God woont. Nou ja, bij deze kan je nooit meer zeggen dat je het niet weet. Jezus ging omhoog de hemel in. En dat is wat we vieren tijdens hemelvaart. En daarom hebben we met z'n allen een vrije dag. Nou ja, behalve ik dan. En misschien jij ook wel, hè, als je gewoon aan het werk bent. Alleen dat voor mij is absoluut geen straf. Want nu mag ik lekker Total Touch draaien in Bridge the Gap. Dit is Touch Me There.

is er natuurlijk maar één nummer dat we hier op NPO Blend draaien dat daar heel goed bij past vanwege de titel. En dat is dit nummer van Maxwell. Ascension, Don't Ever Wonder. Je kan er nu 5 minuten en 40 seconden van gaan genieten. Starting now.

Tease Me van Chacademus en Pliers was toch wel een hitje, hè, in die tijd. En het doet me ook een beetje denken aan lekker weer. Daar heb ik wel behoefte aan. En terwijl ik naar buiten kijk, begint het zonnetje weer door te breken. Net regent het even, maar die wolken maken weer plaats. En ik hoop op de plek waar jij bent dat de zon ook schijnt. En anders breng ik wat zon. En dat doe ik nu in het... ik kom even niet op het juiste woord. Maar dit is LL Cool J en Ain't Nobody.

vroeger deden. En daarmee imiteerden ze Beavis and Butthead. Dit is een nummer van de soundtrack van Beavis and Butthead Do America. De eerste film van die cartoonfiguurtjes. LL Cool J hoorde je net. En het is echt best wel apart dat dit nummer, een hip-hop nummer, op die soundtrack stond. Want verder de Red Hot Chili Peppers. Hoe heet het? Ozzy Osbourne, No Doubt. Nou ja, goed. Maakt allemaal niet uit. Deze was in ieder geval heel erg lekker. Het is tijd om je gedachten te zeggen, want het is 6:06. Dus het is bijna donderdagavond. En dat betekent dat ik naar huis ga. Of naar huis mag. Yippie! En ik wens jou een hele fijne hemelvaart als je die nog aan het vieren bent. Ik sluit af met een heerlijk nummer van James Brown. Maar zometeen na 6 dan kan je lekker blijven luisteren hoor. Talk to Me van Dignity, die staat klaar. Pony van Genuine, ook altijd lekker. En Brandy Wants to Be Down, meteen na het nieuws van 6:00. Ja, ik hoop dat deze boodschap past bij je stemming van dit moment. James Brown en I Feel Good.

0: Nieuwsuur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mixo. Blend. 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van af te staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
1: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
0: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
2: We hebben gewonnen!
3: Het beste moment vandaag.
4: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken ze altijd over de streep.
2: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
0: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Trend.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
1: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Sapa wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dance. Your hips side to side.

0: Soul. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense